In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne en His Manne, en dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne en His Manne Live at the Black Hawk. De opname vond de plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens' Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Feldman zijn zeer geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Shelly Mann en Is Mann. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden 3 avonden dus vastgelegd met de bezetting: Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosolino.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann en This Man. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary Label. De bezetting die de drummer op dat moment had, was ijzersterk, met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. De stelling dat Shelly Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lightly van de hand van Benny Golson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Men at the Black Hawk, uitgebracht op het label Contemporary. Tot zover dus deze aflevering, ook weer samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren 1923, overleden 1990. En dan uitsluitend opname die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 69 en 72. Met ook Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop. Hij speelde op 2 november 1972 in de Haagse Jazzclub in Den Haag. In het kader van een uitgebreide tournee van 7 weken met het trio van pianist Rijn de Graaf. Deze tournee werd georganiseerd door de Nederlandse impresario Wim Wicht. En omdat Rijn de Graaf niet alle dagen vrij was om te spelen, werd deze taak verdeeld tussen de pianist Rob Agerbeek en de Amerikaanse pianist Irv Rochtlin. Zo werd tijdens het concert in Den Haag Rijn de Graaf vervangen door Rob Agerbeek. Voor de archieven van de Haagse Jazzclub werd dit concert professioneel opgenomen. En toen Dexter de tape terugluisterde, zei hij spontaan: "This could be a record." Er werd ook zeer geïnspireerd gespeeld en Long Tall Dexter was in topvorm. Radioproducer Harm Mobach hoorde de tape en bracht het concert uit op zijn Dexterity label onder de titel All Souls. Helaas was dit label maar een kort leven beschonken en zo is het nu een collector's item. U hoort van deze opname de compositie Some Other Blues van tenorsaxofonist John Coltrane. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Agerbeek, piano, Henk Haverhoek, bas en Erik Ineke, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Dexter Gordon zich enigszins liet beïnvloeden door John Coltrane, terwijl John Coltrane juist aan het begin van zijn carrière enorm was beïnvloed door het spel van Dexter. Pianist Rob Agerbeek speelt hier een fantastische solo en bij de trading met Dexter kon ondergetekende zijn invloed van drummer Elvin Jones niet onder stoelen of banken steken. Waarbij de tenorsaxofonist het niet kon laten om de melodie van de standaard Have You Met Miss Jones aan te halen.
1: Some Other Blues, John Coltrane.

0: Danke, danke. Danke. Oh, now we'd like to have a little pause. A little pause.
1: In ons programma House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon, gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. In dit tweede blok hoort u opnamen die zijn gemaakt een dag na het concert in Den Haag en wel op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk voor VPRO Radio. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Engelse Gearbox label onder de titel Fried Bananas. Dexter Gordon wordt hier begeleid door zijn oorspronkelijke begeleidingstrio voor deze tournee en wel met Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Ook deze avond was de tenorsaxofonist in topvorm. De sonore stem van Dexter kondigt het eerste stuk aan, Fried Bananas, een bekende compositie van zijn hand en gebaseerd op de akkoorden van de standaard It Could Happen To You. Pianist Rijn de Graaf speelt hier een schitterende solo in de bebop-traditie, zoals men dat tegenwoordig nog maar zelden hoort. En Henk Haverhoek speelt hier een mooie melodische bassolo. Een spetterende opening van een avond onvervalste hardbop.
2: Fried bananas. It's all about something very, very good to eat. Fried bananas.